0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen-onderzoek van VTM Nieuws en het Laatste Nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
4: En wat nu?

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. In Iran is de publieke rouwceremonie gestart voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Duizenden gelovigen volgen zijn uitvaart in de Iraanse hoofdstad Teheran. De uitvaart duurt enkele dagen. Op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Het won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. En onze Rode Duivels hebben ook hun eerste training gehouden voor de 8e finale tegen de VS maandagnacht. De Bruinen, Trossard en Mechelen waren er niet bij. De basisspelers werkten in de fitness. Morgen trainen de Duivels voor een laatste keer en geven ze nog een persconferentie. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui. Daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. In meerdere gemeenten is ook een lockdown aangekondigd. Ook in Frankrijk en Portugal woeden er bosbranden. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
4: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
3: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomerswarm.

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Nile Rodgers en de Jack in the Box, 1971. Morgen, zondag 5 juli, tussen 8 en 15 uur... kan je vanuit Zaalmunte wandelen in het land van de Witte... en ook de Hagelandtocht fietsen. En diezelfde zondag... dan valt er nog van alles te beleven. Dat kan je allemaal nalezen op onze website radiodebestad.be. Klik eens op agenda en daar zie je alle activiteiten van morgen netjes geordend.

Ja, dat zijn de UFO's. Zijn ze al gearriveerd? Reaper Retta at the Del Runs and I'm the captain of your ship. Meneer de Juge was ook al wakker, hoor ik. Want straks ten CC, but good morning, Judge. Dit, beste vrienden, is een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, schudden voor gebruik. In 1987 was het een hit voor Gregory Abbott. I wanna shake you down. Niet te hard schudden, hè?

0: Victor, was dat een Youth, de belpop, waar is de tijd? Begin van de jaren 80, leuk om nog eens terug te horen. Een hele fijne ochtend.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: En dit zijn de Coors. Ja.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

altijd oppassen natuurlijk als het zonnetje schijnt en je wil gaan zonnen. Hè? Je moet het niet te veel in één keer doen. Het was een gouden raad die je hier kreeg van Graham Goldman. En de sunburn was dat in 1979. Ja, moet je niet hebben hoor. Sunburn kan aardig pijn doen. Bacelli en Isoletou neemt ons mee naar het nieuws van 8 uur.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook maar moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden liever. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenaal.
4: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
3: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog. De Iraanse autoriteiten verwachten 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf gewond bij aanvallen ook eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
5: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. De kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
3: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomerswarm.

Ultravox en Vienna, was dat een hele goede morgen. Deel 2 van de ochtend is begonnen op deze zaterdag, de 4e juli. Heel fijn dat je hier bent. Welkom bij Demerstad. Ik heb zo meteen Marcia Heinz voor je. Maar eerst Gloria Estefan en Oye Mi Canto, Hear My Voice. Take

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbornstraat 30, Alke.
9: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
8: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
9: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
10: Een

Gibson Brothers en Come to America, dat zou ik niet meteen willen zeggen. Je kan bijvoorbeeld beter naar de Citadel in Diest. Tenminste toch, als je van oldtimers houdt. Want volgende week, donderdag 16 juli, van 18 uur tot 21 uur... ben je welkom op de Citadel van Diest voor een oldtimer meeting. Voor meer info kan je ook terecht op Facebook. Ga daar maar eens zoeken naar oldtimer meeting Citadel.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ja, de dokter zei van, mevrouw, u kan genezen. Het enige wat u moet doen is een beetje meer bedprestaties maken. Ja, sexual healing heet dat dan. Marvin Gaye en daarvoor Jimmy Justice. Maar ain't that funny. Goedemorgen, even een kopje koffie erbij nemen. En ik zie ook dat we koffiekoeken hebben vandaag. Dus het wordt bijzonder gezellig zometeen. Maar ja, ik mag niet smossen in de studio. Dus ik zal mijn hapjes toch buiten de studio moeten pakken, denk ik. Woo!

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

De Bee Gees waren dat. Paying the Price of Love. Die kom ik zelf niet in die etablissementen. Dus ik heb geen idee wat de tarieven daar zijn. Maar het zal ook serieus gestegen zijn natuurlijk door de jaren heen. Nou ja, met de inflatie, begrijpt u wel. We hadden ook Fleetwood Mac, As Long As You Follow. En dit, beste vrienden, is Rob de Nijs. Die dronk een pintje in de zomer van 77. En ja, hij stelde het toen ook al vast. Een bier is

De Ronettes waren dat. Be My Baby, 1963. Hier, Radio Duimestad. Welkom in de ochtend op deze zaterdag. Ik neem u mee naar het nieuws van 9 uur. Met onder meer Racy en Come On Baby, Lay Your Love On Me. Dat is zo'n beetje onder het motto, legt u het hier maar neer. Maar het mag wel niet in mijn weg liggen, hè? Nee, dat gaan we niet doen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
3: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer te helpen blussen bij de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft daar ook aanhouden. Er worden komende week temperaturen boven 40 graden verwacht. We kennen alle 8 de finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogačar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan als een 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
5: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx-tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. De kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogačar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
3: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ja, dat zijn nog lesplaten, hè, om mee te beginnen. Ja, jongens, dat doen we graag, hoor, dit soort dingen. Dat was ILO, die Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down, Down, Down. Daar waren we niet van plan natuurlijk. Nee, het is de bedoeling om je down te krijgen. Ik moet u up krijgen, hè. Als u uw bed nog niet uit bent, dan wordt het wel de allerhoogste tijd, vrees ik, in deze ochtenduitzending. Enfin, ILO, daarmee begonnen we alvast. En

poëzieën. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Ja, eerlijk delen duurt het langst, hè. Manhattan for me, Manhattan for you. Ieder een stukje en dan komt dat ik in orde. Jean Race, daarvoor cadans in het donker zien ze je niet. Nee, dat klopt in de meeste gevallen. Zeg nooit een Chiquita tegen een banaan en een banaan tegen een Chiquita. Alhoewel het hier ging over Chiquitita. En dat is heel wat anders. Een nummer 1 hit van ABBA. Chiquitita.

Ja, je zal me nu niet meteen horen zeggen dat dit meisje haar beste kwaliteiten het zingen was. Ze had nog andere kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld open en bloot in de Playboy gaan staan. U weet wel, hè, de middenpagina van dat boekje. Ja, wij kochten dat allemaal voor de interessante artikels. En dan kreeg je een hele grote poster van Samantha Fox. Sam voor de vrienden trouwens. Sam Fox, I only wanna be with you. Enfin, het is u inmiddels wel duidelijk. Urbanus ging in 1982 op reis. En die ging niet naar een Hollandse frituur, maar wel naar de Côte d'Azur.

Want Your Sisters en Jump For My Love. Ja, springt u maar, geen probleem. We hadden ook Lulu met Take Your Mama For A Ride. Ja, als mama nog kan, waarom niet? Hè? Als ze daar blij mee is, kan absoluut geen kwaad. Dit is Chris Isaac. Die gaat op hotels, niet zomaar een hotel. Nee, dit is de Blue Hotel. Hij heeft zo zijn eisen. Blue.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
5: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
4: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Volg ons op Facebook.

Lekker zomers is het wel natuurlijk. Paco Paco en takatakatakata. En daarvoor ook nog Brian May met Too Much Love Will Kill You, beste vrienden. Ja, te veel van iets is nooit goed. Hey, naar 10 uur gaan we en naar graffiti zo meteen na 10 uur. Ik heb hier nog Chris Rea voor je met Que Sera, Que Sera. Het komt dik in orde.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig, hoort Anne Berger van de federale politie.
4: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen, die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
3: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB in de tijd. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. In Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze een bosbrand probeerden blussen. Dat meldde Portugese media. Een man van 55 liep zware brandwonden op. De man van 34 liep zware verwondingen op aan zijn hoofd nadat hij uit een bestelwagen met bluswater viel. Bij verschillende branden in Portugal vielen in totaal 9 gewonden. Een 1000-tal brandweerlui proberen de branden te blussen. Ook 5 Belgische brandweerlieden gaan er helpen. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten en tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.

0: Ik vermoed dat er niet al te veel regen naar beneden zal vallen, want er wordt zonnig zomers weer voorspeld. Gelukkig niet meer die drukkende hitte, want dat was ook niet zo fijn, moet ik toegeven. Welkom intussen bij Radio Demerstad. Het is even over 10, 4 juli 2026. Dat was John Paul Young met de Standing in the Rain, waarmee we begonnen aan deze graffiti-aflevering. Een overzichtje van de activiteiten tussen nu en 12 uur in en om de Demerstad. En dat in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demerstad.
0: En nu gaan we naar de 60s met The Beatles.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Zet je huis.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Wel diegenen die onderweg zijn. Deze Driver's Seat uit 1980 van Sniffende Tears. En daarvoor de Française Mylène Farmer met de Désenchanté. Vanavond hebben we een paar leuke optredens in petto. Om 7 uur bijvoorbeeld betreedt Dana Winner het podium op de binnenkoer van de Trudeau-abdij in Sint-Truiden tijdens een zomers cocoon-event. Dana Winner om 7 uur in Sint-Truiden. En om 8:30 hebben we een optreden voor de fans van Bruce Springsteen. Want dan geeft de Bruce Band een prieelconcert in het Olmenhof in Herk de Stad. De groep wordt bestempeld als de beste Springsteen Tribute Band van Europa. Het terras opent om 19 uur, het concert om 8:30. En de inkom is daar helemaal gratis. En op deze 4e juli feliciteren we John Waite. Dat is de leadzanger van The Babies. Hij wordt er vandaag 74. Dit is Isn't

naar Cambodja samen met Kim Wilde hier bij Radio Demerstad. Daarvoor ook uit Zweden, Movie Star van Harpo. Tot en met 1 uur is op het Kolonel Dussaerplein in Hasselt de antieke brokante en curiosa-markt nog geopend. De toegang is gratis.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
5: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling. De klant.
4: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Volg ons op Facebook.
6: Wacht eens, wat is dat ding?
7: Instappen.
6: Frameloze deuren en dat scherm.
7: Gordel om.
6: Hoeveel pk heeft dit ding?
7: Genoeg.
6: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 kilometer elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160.

La La La, Let's Go Dancing. Ze hadden er duidelijk zin in, die van Cool and the Gang. En daarvoor de Lady Bump, een nummer 1 voor de Duitse Penny McLean. En er wordt gefeest in Scherpenheuvel. Vanaf 2 uur vanmiddag viert de wijk Lobos-Koestraat een zomerfeest. De IJzer- en Demerlaan worden een petanqueplein. Om 3 uur gaat de Crazy Bingo van start. En om 6 uur geniet je van volksdans. Om 8 uur is er nog een optreden van Music Time. Er is ook voor kinderanimatie gezorgd met een heus springkasteel. Dat wordt gezellig daar in Scherpenheuvel. En dit komt uit 1981.

1974, de beginperiode van Kiki Dee en haar band. Dat was I've Got the Music in Me. En vanavond tussen 4 en 10 gaat de Loterbol weer open in de Michel Thijstraat in Diest. Tijdens een rondleiding verneem je meer over de productie van de diverse bieren, zoals de Loterbol, het Sint-Jan, de Rode Bol en de Tuverbol. Groepen die spreken bij voorkeur af via een mailtje aan loterbol@skynet.be. Laat het jullie smaken, hè? Een lekker biertje gaat er altijd in, maar met mate natuurlijk. En nu gaan we richting het nieuws van 11 en dat doen we met Wet Wet Wet en A Sweet Little Mystery.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Kluis van Testaankoop.
4: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. Hopen dat het ook zo blijft.
3: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Iter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee, dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken ook nog altijd naar mensen onder het puin. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer uit de soundtrack van de film Buster, waarin Phil Collins ook een hoofdrol vertolkte. Dat was Two Hearts. En zo begonnen we deel 2 van Graffiti op deze zaterdag 4 juli. Een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in de Demerstad en omgeving. En dat in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti! Van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En nu gaan we dansen. Een nummer uit 1981. En misschien heeft u er ook wel vaak opgedanst op diverse feestjes. De cha-cha-cha van Raymond van het Groene Waan.

Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Voor elke

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Het is mooi meegenomen wat we werken aan de conditie. De runner van de Three Degrees. En daarvoor het mooie Wooden Heart of Moussy Den van The King Elvis Presley. Om 17:30 vanavond organiseren de Kachevrienden en de stad Scherpenheuvel van aan den Eik in Kachevinne een erfgoedwandeling met gids. Deelname €5. En na de wandeling is er om 20:00 onder diezelfde eik een meezingavond met de Kachevrienden onder leiding van onze collega Jan Genen. Op het programma staan bekende liedjes van vroeger en nu en de toegang hiervoor is gratis. Deelname aan één van beide de activiteiten is ook mogelijk. Veel plezier, zou ik zeggen. En nu brengen we hulde aan Barry White, de zanger die overleed 23 jaar geleden, 4 juli 2003. Hij was er maar 58. Dit is Let the Music Play.

We zullen hem zijn roes maar laten uitslapen, zeker. Hè? Dat was muziek van Ferre Grignard. What shall we do with the drunken sailor? En daarvoor One is One van Nick McKenzie. Een productie van Jack Jersey. Om 7:00 vanavond organiseert Passaar Bekkevoort van aan de Sint-Pieterskerk een avondwandeling over 7 kilometer. De tocht gaat door Hollewegen, langs de Begijnenbeek en over de Hermansheuvel. Onderweg wordt gezorgd voor een verrassing. Deelname €1, gratis voor kinderen tot 12 jaar, voor de wandelliefhebbers. En het is dan ook uitstekend wandelweer, natuurlijk. En nu filmmuziek uit Greece. Dit is John Travolta.

King of Pop, oftewel Michael Jackson, nummer uit zijn album Thriller. Dat was Beat It. En daarvoor Such a Funny Night van Aphrodite's Child met de stem van Demis Roussos. En we kijken ook even naar morgenochtend in alle vroegte. Vanaf 8 uur organiseren Raak Sichem en Keiberg vanuit Saalmunte een bewegwijzerde wandel- en fietstocht. De wandelaars kunnen op pad tot 3 uur voor een traject tussen 6 en 16 kilometer. En voor de fietsers kan dat tot 13 uur voor een rit tussen 20 en 60 kilometer. Deelname €2, gratis voor kinderen onder de 12 jaar. Veel wandel- en fietsplezier morgen in alle vroegte. En nu naar Zweden met Ace of Base.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn.

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-51-68-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Er bestonden twee versies van dit nummer. Hè. Enerzijds de European Queen en wij kozen voor de Caribbean Queen van Billy Ocean. En we trokken ook naar Birmingham met Randy Newman. En daarmee hebben we het ongeveer gehad voor vandaag. Morgen is er de zondageditie van de Graffiti om 10:00. Zometeen neemt Herman de Graaf je mee naar de hits en de feiten van 40 jaar geleden in een nieuwe Flashback Top 30. Ga je aan tafel smakelijk eten. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie van dit programma. En afronden doen wij met de Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Graag.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Klaes van Testaankoop.
4: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groente, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
3: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort een van hen.
5: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
3: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft wel een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken daar ook nog altijd naar mensen onder het puin. En in New York is de Amerikaanse popster Taylor Swift afgelopen nacht getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Het koppel huurde daarvoor de grote evenementenhal Madison Square Garden af, want er waren meer dan 1000 gasten aanwezig. De gasten moesten alles geheim houden en hun gsm's afgeven. Honderden fans stonden ook buiten toe te kijken. Het feest zou in totaal zo'n $20 miljoen kosten. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maximaal tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
6: En wat nu?

Goedemiddag en welkom in de Flashback Top 30. Met weer een nieuwe tijdreis die ons deze week terugvoert naar 5 juli 1986. Het was de tijd dat weerman Armand Pien zowat elke dag berichtte over de Tsjernobyl-kernramp en de kans dat radioactieve deeltjes ook ons land zouden kunnen bereiken. In Limburg vele duizenden mijnwerkers betogen tegen de sluiting van de steenkoolmijnen en de BRT en de RTBF met elkaar in discussie gingen over wie nu eigenlijk het Songfestival van 1987 mag organiseren na de winst van Sandra Kim. En ik heb zo'n voorgevoel dat we die straks ook nog gaan horen voorbijkomen. Maar tegen die tijd zullen we al heel wat hits achter de kiezen hebben, zoals de nummer 30 van deze week. En die is van de Real Fans.

Een fenomeen dat zich in de jaren 80 wel vaker voordeed, was dat artiesten een oude hit opnieuw uitbrengen, maar dan in een remix. En zo gebeurde het ook bij The Real Thing, die precies 10 jaar eerder goed gescoord hadden met Can't Get By Without You. En hier te horen waren met de 1986 versie, die verder wegzakte van 28 naar 30. En ook met de Doobie Brothers gaat het de verkeerde richting uit, want zij zakken maar liefst

0: categorie Song of the Year. Maar wij moesten nog wachten tot 1986 vooraleer de heruitgave ook bij ons een hit wordt. In deze lijst zakte What a Fool Believes van 10 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 3 juli vindt er in het Ierse Dublin een tragisch motorongeluk plaats, waarbij U2-roadie Greg Carroll om het leven komt. Dat gebeurde toen hij met zijn motor op weg was om in opdracht van Bono een boodschap te doen. Het nummer One Tree Hill uit het album The Joshua Tree uit 87 is aan hem opgedragen. En op 5 en 6 juli vindt het Torhout Werchter Festival plaats, met op de affiche onder meer Elvis Costello, UB40, Simple Minds, Lloyd Cole and the Commotions, Talk Talk en Simply Red. Deze 17e editie werd gekenmerkt door sterke muzikale contrasten en het definitieve doorbreken van een aantal legendarische bands. Voor Elvis Costello was er nog een aangenaam extraatje, want hij kreeg van organisator Herman Schuremans een racefiets cadeau. Door nu met de Culture Club van Boy George, die we in de maand mei nog eens op televisie zagen, toen hij als gastartiest opdook op het Eurovisie Songfestival bij de deelname van San Marino, die overigens niet geplaatst raakte voor de finales. Maar dit komt uit de tijd dat hij nog zelf op het voorplan trad en hits had met Culture Club, zoals met het nummer dat hier binnenkomt op 28.

voor Madonna waren het ongetwijfeld haar gloriejaren, want zij komt vanmiddag zelfs twee keer voorbij. En een eerste keer was dat met Live to Tell uit de soundtrack van de film At Close Range, die sinds april in de bioscoop liep en waarin Sean Penn, haar toenmalige echtgenoot, de hoofdrol vertolkte. Het was voor Madonna nog maar de tweede keer na Crazy for You dat ze een ballade uitbracht. Maar wel één waar ze veel lovende kritieken voor kreeg en waarmee ze deze week na 10 weken top 30 zakte van 17 naar 27. In 1986 waren ook de Duitse crimiseries als Derek en Der Alte erg populair. En af en toe leverden de nummers die daarin gebruikt werden een hit op. Zo hadden we een tijdje geleden nog Angel of Mine van Frank Duval uit Derek. En ook dit komt uit zo'n serie. In dit geval Tatort en is van Chris Norman, de vroegere zanger van Smokey. Hij komt hier nieuw binnen op 26 met Midnight Lady.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zonde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Dit werd ook nog ooit gecoverd door Gerard Joling. Al schrapte hij wel de passage over pedofilie wegens te beladen. Maar zoals bekend nam Robert Long niet bepaald een blad voor de mond en vond dat alles moest kunnen. Vooral de kerk en de paus moesten er vaak aan geloven in zijn liedjes. Zoals ook op Iedereen Doet Het, waarmee hij vandaag zakte van 24 naar 25. En ook Mario Matti doet het nog steeds, maar dan met zijn synthesizer. Hem horen we nu op 24 met Love Dreams.

0: Vlaanderen boven in 86. Want in deze top 30 vinden we geen enkele Vlaamse artiest. Op één uitzondering na. En dat is houthalenaar en synthesizer-virtuoos Mario Matti met het instrumentale Love Dreams, waarmee hij nieuw binnenkwam op 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 6 juli wordt in Frankrijk de grote prijs Formule 1 gewonnen door Nigel Mansell. Tweede wordt Alain Prost, derde Nelson Piquet. Onze landgenoot Thierry Boutsen moest opgeven, net als in alle andere Formule 1-wedstrijden die in de maand juli nog zullen gehouden worden. Op 15 juli wordt countryzanger Johnny Cash na een samenwerking van 28 jaar gedumpt door zijn platenfirma Columbia Records. Het feit dat er nooit een verklaring gegeven werd voor het ontslag schoot bij veel collega's in het verkeerde keelgat. En op 18 juli worden er door een team onder leiding van oceanograaf Robert Ballard voor de allereerste keer onderwaterbeelden gemaakt van het wrak van de Titanic. Toch zal het nog duren tot 2023 vooraleer deze zeldzame, nooit eerder vertoonde beelden voor het eerst openbaar gemaakt worden. Op YouTube nota bene. Een paar dagen voor uitzending van deze top 30 was van Eurythmics het vijfde studioalbum Revenge verschenen. Een plaat die zomaar even vier hits op zal leveren, zoals Thorn in My Side, It's Alright, The Miracle of Love en het nummer dat deze week als eerste in deze lijst een aantal plaatsen winst weet te boeken. Want Eurythmics stijgen deze week van 30 naar 27.

Amsterdamse dames trio Mai Tai, die zich eerder dat jaar op de kaart gezet hadden met Female Intuition. En ook opvolger Turn Your Love Around wordt bij ons een behoorlijke hit, waarmee Mai Tai nieuw binnenkwam op 22. Mai Tai, die overigens ook in 2026 nog steeds optreden, met zelfs nog twee van de drie originele zangeressen. En één plaats hoger, na wat mindere jaren, de wederopstanding van Bananarama. Zij beleven opnieuw hoogdagen nadat ze in zee gegaan waren met het producers trio Stuck Aitken en Waterman. En die deden waar ze goed in zijn, namelijk hits uit hun mouw schudden. Zoals in het geval van Bananarama, I Heard a Rumor en Love in the First Degree. Maar hun allergrootste werd toch deze cover van Venus van The Shocking Blue uit 1969.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

was de single die de liefdadigheidsactie Hands Across America moest ondersteunen, waarvan Kenny Rogers en Bill Cosby de uithangborden waren. En waarbij zo'n 6 miljoen Amerikanen elkaars handen gedurende 15 minuten moesten vasthouden. Zij hadden allemaal $10 gedoneerd, waardoor de actie uiteindelijk zo'n $15 miljoen opleverde. Wat overigens aanzienlijk minder was dan de organisatoren gehoopt hadden. Met Hands Across America bleven de Voices of America deze week zitten op 20. En dit kennen we nog van Billy Joel, maar horen we hier op 19 in de a cappella versie van Satisfy.

0: Vlaanderen druk bekeken Soundmix Show van Henny Huisman werd in 86 gewonnen door Frank Ashton met een nummer van Tony Christie. Tweede werd René Schumann en op plaats 3 eindigde de a cappella groep Satisfy met hun versie van de Billy Joel hit For the Longest Time uit 83. En die doet hen ook in onze top 30 belanden waar ze deze week nieuw binnenkwamen op 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op zondag 19 juli hebben de priesters in Mexico vergevorderde plannen om te staken, omdat ze het niet eens waren met de verkiezingsuitslag. Volgens hen werd er flink gesjoemeld met de verkiezingsresultaten. Maar paus Johannes Paulus II bemoeit zich eigenhandig met de zaak en overtuigt hen om toch de mis op te dragen. Omdat, zo meent hij, gelovigen op zondag in geen geval van de mogelijkheid tot eucharistieviering verstoken mogen blijven. En op 23 juli treedt de tegenwoordig van zijn voetstuk gevallen Prins Andrew in Londen, meer bepaald in Westminster Abbey, in het huwelijk met Sarah Ferguson. Zij wordt binnen de Britse royals ervaren als een frisse bries, omdat zij heel wat vrolijker en zelfzekerder is dan prinses Diana, die een paar jaar eerder met prins Charles getrouwd was.
1: Dit is hem.
2: Hou hem vast. Gamerstad.
1: Nieuw.

voor de tweede keer vanmiddag Madonna. En na Live to Tell meteen ook de tweede single uit haar pas verschenen album True Blue. Dat was Papa Don't Preach, waarin ze zingt over zware thema's als tienerzwangerschappen en abortus. En waar vooral paus Johannes Paulus II alweer niet zo heel erg blij mee was. Integendeel, als Madonna het nummer aan hem opdraagt, roept hij op zijn beurt op om haar concerten te boycotten. Al vermoed ik dat dat niet zo heel erg veel effect had, gezien de bomvolle stadions en uitverkochte concerten van Madonna in die tijd. In deze lijst was ze de hoogste nieuwe en op weg naar 2 weken nummer 1 met Papa Don't Preach. En van de hoogste nieuwe meteen door naar de snelste stijger.

1968 voor het eerst uitbracht, is er 40 jaar geleden hernieuwde belangstelling voor dit nummer van Marvin Gaye. En dat had alles te maken met een reclamespotje voor de Levi's 501 jeans, waarin Nick Kamen zich uitkleedt in een wassalon op de tonen van I Heard It Through the Grapevine. Het nummer dat vandaag de meeste plaatsen winst boekte door te stijgen van 29 naar 17. En op 16 zowat de laatste stuiptrekkingen van die Neue Deutsche Welle uit de vroege jaren 80. Toen die Duits-Amerikaanse Freundschaft, kortweg DAF, ook al een hitje hadden met Der Mussolini. Maar het meest bekend zijn hun twee hits uit 86. De ene was Brothers uit het voorjaar en in de zomer werd er flink gedanst op Voulez-vous coucher avec moi. Dit is DAF tot aan het nieuws van 1 uur.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van de Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens de Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
4: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
3: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
5: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper, Thibaut Courtois, de kapitein, Youri Tielemans ook. Maxime de Kuyper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen, de enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
3: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.

Dit kwam uit de soundtrack van de film Crush Groove. Een muzikale comedie-dramafilm waarin Sheila E. zelf de hoofdrol speelde, naast andere bands als Run DMC en The Fat Boys. En deze hit daaruit werd bekender dan de film zelf. Het door Prince geschreven Holly Rock, dat deze week bleef zitten op 15. En zo mag ik je opnieuw van harte welkom heten in deel 2 van deze lijst van precies 40 jaar geleden. En dus is het nog tot aan de siesta van Jan de Groot, 5 juli 1986. Met nu op

Rond deze tijd in 86 staat Sledgehammer van Peter Gabriel helemaal bovenaan in de Amerikaanse top 100, waar hij ironisch genoeg Invisible Touch van zijn vroegere werkgever Genesis van de nummer 1 verdrijft. En opmerkelijk, het nummer was in die tijd ook verkrijgbaar als cassettesingle. En dan maar hopen dat die chromium of ferroband niet opgekruld geraakte tussen de koppen van je cassettespeler. Of hoe de tijden toch wel een klein beetje veranderd zijn.

Ze zichzelf Knight Commander of the Order of the British Empire noemen. En op 27 juli is niet de Britse koningin, maar de band Queen de eerste westerse act sinds Louis Armstrong in 1964 die een concert geeft in het dan nog communistische Budapest, de hoofdstad van Hongarije. Er daagden zo'n 80.000 fans op. Als je in 1986 door de Engelse boulevardbladen ging, was de kans groot dat je op bladzijde 3 een naaktmodel tegenkwam. En een van de bekendste van die zogenaamde Page 3 Girls was Samantha Fox. Maar ze had nog meer in de aanbieding dan alleen maar borsten en billen. Een paar aangename stembanden bijvoorbeeld, zoals je hier kan horen op 13.

Sinds 2025 heeft Londen er met het David Bowie Center een nieuwe toeristische attractie bij, waar je heel wat items terugvindt die belangrijk waren in zijn carrière. Zoals de originele Ziggy Stardust-gitaar, handgeschreven songteksten en zijn eigen kostuumontwerpen. En om er te geraken kan je best via de iconische Underground gaan, de ondergrondse metro die je doorheen de Britse hoofdstad brengt. Zelf bereikte Bowie zijn eindstation in 2016 als hij op 10 januari overlijdt. In deze top 30 zakte hij met Underground van 11 naar 12. En de nieuwe nummer 11 is van Level 42, dat inmiddels geëvolueerd is naar een supergroep. En dat was in niet geringe mate te danken aan het aparte gitaarspel van zanger-gitarist Mark King, waardoor de platenmaatschappij het een goed idee vond om zijn handen te laten verzekeren voor zo'n 3 miljoen Engelse ponden. En dat kon er best vanaf, want hun platen gingen vlotjes over de toonbank. Onder meer dankzij deze hit, dit is Lessons in Love.

0: Tuin uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Flashback top 30.

don't have to take our clothes off to have a good time. Gelukkig niet, nee. Een van de sterke stijgers in deze lijst was dat van Jermaine Stewart, die zich als gevolg van leverkanker al sinds 1997 aan de overkant bevindt. Maar 11 jaar eerder maakten we pas voor het eerst kennis met hem, dankzij We Don't Have To Take Our Clothes Off, waarna ook Get Lucky en Say It Again zouden volgen. Maar dit zal toch altijd zijn bekendste wapenfeit blijven, waarmee Jermaine Stewart 8 plaatsen steeg van 18 naar 10. En dit is dan weer een zakker die van 6 naar 9 gaat, van de Miami Sound Machine.

0: De ster van Gloria Estefan was 40 jaar geleden duidelijk reizende. Want bij het uitspreken van haar naam vergeten fans steeds vaker haar begeleidingsband, de Miami Sound Machine, te vernoemen. Een logisch gevolg is dan ook een solo-carrière die haar later nog vaak in deze top 30 zal doen belanden. Maar hier was het nog met de Miami Sound Machine dat ze een hit had. En die heette Bad Boy en zakte deze week van 6 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 27 juli wint de Amerikaan Greg LeMond de 73ste ronde van Frankrijk. Net voor de vijfvoudige ex-rondewinnaar Bernard Hinault, die tweede wordt. Eerste Belg is Claude Criquelion op plaats 5. Het puntenklassement werd dan weer gewonnen door Erik van der Aarde. En verder waren er ritzegens voor Paul Verschuren, Ludo Peters, Eddy Plankaert, Rudy Danens en Frank Hosten. In de marge van deze tour laat de Nederlander Joop Zoetemelk optekenen dat het zijn laatste deelname was. 16 keer verscheen hij aan de start en 6 keer was hij tweede in de eindstand. Met zijn 40ste verjaardag in het vooruitzicht wil hij nu zijn koersfiets definitief aan de haak hangen. Terug naar de lijst nu met de jongste tellig van de familie Jackson. En dat is Janet Jackson, die in eerste instantie actrice was in televisieseries als Fame. Maar in 86 plots ook doorbreekt als zangeres dankzij het album Control. En de daarbij horende hits Nasty, When I Think of You. En deze die deze week van 86 één plaats doorstijgt van 9 naar 8. Dit is

0: Eerder in 86 was Cock Robin met The Promise You Made, dat 6 weken op 1 stond, verantwoordelijk voor een van de grootste hits van dat jaar. Het duo bestond uit zangeres Anna Lacasio en Peter Kingsbury, die in de jaren 70 zijn eerste muzikale ervaring opdeed als pianist bij rock'n'roll-icoon Brenda Lee. Maar inmiddels is hij dus zelf een ster en zakte met Cock Robin en Thought You Were On My Side van 5 naar 7. En net voor we de 5 best verkochten aanvatten, eerst nog het enige Duitsstalige nummer dat ooit de nummer 1 haalde van de Amerikaanse top 100. En dat zal de schrijvers ervan, het Nederlandse duo Bolland en Bolland, ongetwijfeld een fijne bankrekening opgeleverd hebben. Dankzij Wolfgang Amadeus Mozart, de klassieke componist die voor inspiratie zorgde op Rock Me Amadeus, waarmee de Oostenrijker Falco een monsterhit scoort. Hij zakt er deze week mee van 4 naar 6.
1: 1756, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761,

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
5: Een zomerlang.
7: Ja, bedankt!
5: Radio Demerstad.
8: Flashback. Top 30 flashback. Elke zaterdagmiddag van

deze top 30 de ether inging, woonden zo'n 72.000 fans in de Wembley Arena in Londen het afscheidsconcert van Wham bij, nadat ze de voorbije 4 jaar zo'n 38 miljoen platen verkocht hadden. Maar volgens George Michael kwam er stilaan sleet op de formule en was het daarom beter om er een eind aan te maken. Maar eerst toch nog gauw even een nummer 1 hit scoren, want The Edge of Heaven was op weg naar 2 weken nummer 1 en steeg deze week alvast flink door van 14 naar 5. En dan duiken we nu met onze zwemvliezen het water in op zoek naar het eiland Atlantis dat jaren geleden plots verdwenen was. En dat doen we met Modern Talking.

0: Dan alweer uit het derde album Ready for Romance van het populaire Duitse duo Modern Talking. En die stonden natuurlijk weer garant voor Italo Disco in zijn puurste vorm, maar wel razend populair in die jaren. Modern Talking steeg met Atlantis is Calling van 7 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op radiovlak was er in 1986 een flinke stap voorwaarts gezet in de professionalisering van de niet-openbare radio's in ons land. Toch was er in de zomer van dat jaar nog één zeezender actief, namelijk Radio Monique, dat vanaf het schip de Ross Revenge vanuit de Noordzee Nederlandstalige programma's naar ons continent stuurde. Er was toen ook één Vlaming aan boord, de Limburger Jan Molenaar, die er op 28 juli zijn eerste live programma presenteert. En op 30 juli wordt na Johnny Cash ook die andere countryzanger John Denver door zijn platenmaatschappij ontslagen. Aanleiding is zijn single What Are We Making Weapons For? Maar waar hij niet aan gedacht had, is dat de eigenaar van zijn platenfirma General Electric is. En laat dat nu net een van de grootste wapenleveranciers van de Verenigde Staten zijn.

Michael McDonald hoorden we al eerder op 29 als zanger bij de Doobie Brothers op What a Fool Believes. Maar hier zong hij in duet met Patti LaBelle het nummer On My Own, dat oorspronkelijk een jaar eerder al door Diane Warwick werd opgenomen. Samen bleven ze er mee zitten op 3. En dan stomen we nu op naar een nieuwe nummer 1. Want de nummers 1 en 2 wisselen deze week gewoon van plaats. En dus gaat Sam Cooke van 1 naar 2 met Wonderful World.

0: 36 jaar nadat Wonderful World voor het eerst op single werd uitgebracht, scoorde Sam Cooke er bij ons een nummer 1 hit mee. En het was in deze lijst, na I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye, al de tweede soulklassieker die dankzij een jeansreclamespot herontdekt werd. Later zullen ook nog The Joker van de Steve Miller Band en Mad About the Boy van Dinah Washington volgen. Maar hier was het dus Sam Cooke die we hoorden en die deze week zijn eerste plaats moest opgeven en zakte van 1 naar 2. En wie net de omgekeerde beweging maakt van 2 naar 1, hoor je zometeen na het overzicht. Met op 10, Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off. 9, The Miami Sound Machine en Bad Boy. Op 8, Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately. 7, Thought You Were On My Side van Cock Robin. Op 6 vonden we Falco met Rock Me Amadeus. 5, Wham, The Edge of Heaven. 4, Modern Talking, Atlantis is Calling. 3, Patti LaBelle en Michael McDonald met On My Own. En zo net op 2, Sam Cooke met A Wonderful World. En dan is dit de nieuwe
1: nummer 1.
0: Op 3 mei 1986 dompelde Sandra Kim ons land onder in euforie als ze als 13-jarige de jongste winnares ooit wordt op het Songfestival. En dit jaar, in 2026, was ze even terug. Dit keer om de officiële punten van de Belgische vakjury uit te delen als een soort eerbetoon aan deze muzikale mijlpaal van 40 jaar geleden. En winnen, dat deed ze natuurlijk met J'aime la vie. Dit is Sandra Kim op nummer 1. Tot volgende week.
2: Nummer 1!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een steppe aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12:00 aan de IJzerlaan. De stepper raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Het land viert dit jaar zijn 250ste verjaardag. Door de extreme hitte zal het wel anders verlopen dan normaal. In Washington wordt het vandaag tot 40 graden. VS-correspondente Grete Keijzer.
4: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5:00 deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Men wil de mensen hier zo lang mogelijk weghouden. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
3: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. En goed nieuws voor festivalgangers van de Werchter Boutique. Ze krijgen een compensatie tot €25 nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het onweer. Daardoor kon headliner Katy Perry niet optreden. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. De compensatie is uitzonderlijk, want het ging om overmacht. En daarom is de festivalorganisator niet verplicht om een compensatie te geven. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden en maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.

0: Het Engelse popduo Wham met George Michael uiteraard daarbij. Dat was een nummer uit 1986. Kwam trouwens uit in juni van dat jaar. Je hoorde die Edge of Heaven.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, de Flashback Top 30 op deze zaterdag is alweer voorbij. Met dank aan Herman de Graaf. En wij gaan Siesta houden 2 uur lang. Fijn dat u erbij bent en een hele goede middag. Dit komt uit het begin van de jaren 80. Freddie James en Get Up and Boogie.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektriksters met verstand van zaken.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: Ja, lichaamstaal en vooral de uitstraling van een mens. Het kan soms meer vertellen dan woorden. Dat was Body Talk. Je hoorde Imagination. En dan is het nu weer tijd voor de feiten van de dag. Jan de Groot. En ik neem je daarvoor meteen mee naar 4 juli 1928. Toen vond een van de meest mysterieuze tragedies plaats in de Belgische geschiedenis. De steenrijke Belgische financier en industrieel Alfred Louwenstein kwam op die datum om het leven toen hij boven het kanaal uit zijn privévliegtuig was gevallen. En op 4 juli 1601 is er de aanvang van beleg van Oostende door de Spanjaarden. Het driejarig beleg kost uiteindelijk aan 100.000 mensen het leven. De stad Oostende werd volledig verwoest.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu Prince, omdat het nu eenmaal weekend is. Money don't matter tonight.

0: Een beetje duistere, raadselachtige tekst, zeg maar, van dit nummer. Het wordt aan een aantal dingen toegeschreven, waaronder tienerzelfmoorden in Japan. Die gebeurden omstreeks die tijd, 1988. The blood that moves the body, dat was Aha.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het weer, het blijft maar zomeren, hè. Ook vandaag af en toe wel wat wolken, maar warme temperaturen. Het zou 27 graden worden, mogelijk zelfs 28. Ook morgen zonnig weer, af en toe wat wolken ook en temperaturen rond 26 graden. En begin volgende week precies hetzelfde. Maandag en dinsdag blijft het zomeren en de temperaturen kunnen dan stijgen tot 28 graden. Dat ziet er allemaal goed uit. En nu Barry Manilow met een nummer uit 1975. Dat mooie, of moet ik zeggen, die mooie Mandy.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lisa Borey, ze heet ze voluit. Ze komt uit Nederland. Ze werd geboren in Breda, midden vorige eeuw, in 1956. En ze zong in verschillende bands, deed ook heel wat backing vocals voor andere artiesten. Maar ze maakte ook solowerk. Dit komt uit 1983. Dat was Break It Out. En nu nog eens deze leuke Southside Girl. Dit is Don Dixon.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Het is de 4e juli vandaag, de vakantie is begonnen, het is volop zomer buiten. Ja, wat wil je nog meer? André Hazes geniet er ook van. Ik heb de zomer in mijn bol, voor mij begint nu echt de lol. En ik hoop dat u er ook allemaal kan van genieten. Jan de Groot, Radio Demerstad. Op naar 3 uur nu, met nog meer zomerse muziek. Dit is The Trashman en Surfing Bird. Hello everybody.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een steppe aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12:00 aan de IJzerlaan. De steppe raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Maar door de extreme hitte zal de viering anders verlopen dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden en daarom is het programma aangepast, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5:00 deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
3: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken en tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Boorman, helemaal niks meer aan toe te voegen, maar het is allemaal goed gekomen met Jack Jersey. Was een hit van hem uit 1974.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En op deze zomerse zaterdag gaan wij gewoon door met deze Siesta nog tot 4 uur hier bij Demerstad. Goedemiddag.
2: I'll hate you.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling. Klant.
2: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
0: Volg ons op Facebook.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: resultaat, Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Dat was The Jam, een nummer uit het begin van de jaren 80. Het was eigenlijk een single met een dubbele A-kant. Het andere nummer was Precious, maar we kennen vooral dit natuurlijk. A Town Called Mellis. En van Mellis naar een andere stad, namelijk naar Rotterdam. Want daar is jaren geleden een spectaculaire goudroof gebeurd in het hartje van Amsterdam. Het gaat om een kluis die was beveiligd met een metersdikke deur. En je kwam alleen binnen met een toegangspas met een unieke vingerafdruk. Toch wisten dieven uit een zwaar beveiligde kelder in het hartje van Rotterdam voor 40 miljoen euro aan goud te stelen. Het ging om 1100 kilogram. En wat hadden ze gedaan? Ze hebben het goud vervangen door lood. De diefstal is pas een jaar later aan het licht gekomen. En nu zijn gisteren rechters ter plaatse gekomen in de kelder om het allemaal verder te onderzoeken. Ze begrijpen niet hoe het heeft kunnen plaatsvinden.
1: Wow.

Vlotte, snelle disco-stijl uit het begin van de jaren 80. En een vrolijk nummer ook. Dat waren Stock, Aitken en Waterman met Peg Jammed. En ondertussen is het weer zover. En rond dit tijdstip elke dag bij Radio Demerstad houden we even koffiepauze. Haal er zelf ook een koffietje bij of een ander drankje. En neem gerust de tijd. We draaien 3 plaatjes na elkaar.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Tina Turner en Simply the Best. Tot en met volgende week dinsdag kan je inschrijven voor deelname aan een wandeltocht van Open Avond in Brussel. Dat gaat door op 15 juli aanstaande. Er worden in Brussel, gespreid over een wandeling van ongeveer 2 kilometer, 7 organisaties bezocht die op een eigen tijdse wijze refereren naar de 7 werken van barmhartigheid. Voor meer uitleg verwijs ik graag naar onze agenda. Die vind je terug op onze website radiodemerstad.be.
1: Jan de Groot.
0: En dit is Wiltura met rock'n'roll in zijn hart.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel. In Diest. Leuvense Steenweg 160.

Don't you know someday? Ja, deze dagen zien we ook weer heel wat meer motors op de baan. Hè? Het is heerlijk genieten voor die mannen bij deze temperaturen. Dit was The Motorman, een hit van de Belgische Music Line uit 1979. Ik heb nog twee plaatjes in deze siesta. The Drifters met Saturday Night at the Movies. En straks ook nog The New Seekers. En I'd Like to Teach the World to Sing. En daarmee zijn wij helemaal uitgezongen. Maar geen probleem, Guy de Zwart staat al klaar. Zometeen na 4 uur hier bij Demerstad. En wij zeggen graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is van kracht. Dat heeft het Vlaams departement Zorg beslist. Omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
4: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf, voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds, vraag hoe ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
3: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen. Maar veel mensen overleven die oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Elena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. In de vierde ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Mari Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui en tot 26 graden dan.

0: de boekjes en de gazet wil je op de eerste pagina staan, op de centerfold. In een radioprogramma wil je het eerste nummer zijn. Bonk Patat erop en dat deden ze hier, deze Jay Gaz Band, met hun centerfold.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Van harte welkom in Zwartwerk op deze zaterdag 4 juli.

0: voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Voor elke

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

zon zat weer in je radio met Van McCoy daarnet en de Soul Cha-Cha. En dit was 10cc met Dreadlock Holidays. Wil jij ook een Dreadlock Holiday? Dan kan je naar Reggae Geel. Dat gerenommeerde reggae festival vindt dit jaar plaats van 30 juli tot en met 1 augustus. Vorig jaar was Alpha Blondie een van de headliners daar in Geel. En wij gaan hier luisteren naar een vertrouwde Belgische cover van het nummer Brigadier Savary van Alpha Blondie. Beter bekend als Opération Coup de Poing. Dit zijn twee Belgen op Radio D.

Het lijkt me toch onmogelijk te realiseren op het wereldkampioenschap voetbal. Everyone's a winner, dat was Hot Chocolate uit 1978. Zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt in Halen het Erzenrijkfeest plaats. Zaterdag tussen 8 en 14 uur kan je kuieren op de Rommelmarkt. Vanaf 20 uur volgen er dan optredens van Coil en Lincoln Park. Zondag volgt een familienamiddag met optredens, foodtrucks en springkastelen. En zondag 12 juli om 6 uur en 8 uur in de ochtend vertrekt aan de Zomerbar Averboden Bos en Heide een begeleide vroege vogelwandeling. Het is daar gratis.

Daryl Hall en John Oates met I Can Go For That en daarvoor muziek uit Nederland van Jeroen van der Boom. Samen met René Vroger, Gerard Joling en Jan Smit vormt hij de Toppers en we draaiden één wereld van hem. Ook dit kwam destijds van onze noorderburen Greenfield & Cook en Don't Turn.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Viola Wills en If You Could Read My Mind doet me een klein beetje denken aan de film What Men Want. Die gaat over een vrouw die na het drinken van een krachtig brouwsel van een sjamaan het vermogen krijgt om de innerlijke gedachten van mannen te horen. Ja, wie weet wordt dat in de toekomst nog mogelijk ook, want AI vonden we science fiction 10 jaar geleden en je ziet maar wat er allemaal aan het gebeuren is.

0: De Police nogmaals met Roxanne. En net daarvoor Amy Winehouse en Mark Ronson over een andere vrouw, over Valerie. En dat was een cover. Het origineel van dat nummer is van de hand van de band The Zootens uit Liverpool. En dateert uit 2005. Het nummer gaat over Valerie Starr, een modeontwerpster en influencer. Destijds het liefje van de liedzanger van The Zootens. Ze konden niet samen zijn omdat ze problemen had met de politie door het rijden onder invloed. Foei foei.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Zaterdag 4 juli vandaag. Je luistert naar Radio Demerstad met nu de gracieuze Grace Jones. Ze was haar tijd ver vooruit blijkbaar, want ze deed al aan gezichtsherkenning in 1981. Strange. I've seen that face before.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KMI kondigt code geel af voor de hitte, tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer. En dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
4: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf, voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vraag u ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
3: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Het heeft vanmiddag gebrand in een woontoren in de Peter Boswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd. Onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. Ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt zo meteen op gang geschoten in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
5: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
3: De Tour opent met een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer, met op het einde de beklimming van de Montjuïc. Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
6: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins in my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
3: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag zonniger. Vanaf donderdag dus 30 graden en meer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Gloria Gaynor, en daar zijn we nog niet vanaf. Never Can Say Goodbye. En dat in de zomer van 2026. Het wordt een sportzomer van formaat. Met Wimbledon, tennis aan de gang nu. Het wereldkampioenschap voetbal is ook nog volop bezig. En vandaag is er dan ook nog de Grand Départ, het startschot van de Ronde van Frankrijk. Niet in Frankrijk, maar wel in Spanje, in Barcelona. En ze doen daar een tijdrit, net als wij. Onze tijdrit die heet Zwartwerk en loopt nog tot 6 uur vanavond.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: En met zometeen Roy Orbison.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

De ene wil tomatenketchup, de andere curryketchup. Het maakt allemaal niet uit. Dit was de ketchup-song van Las Ketchup. Het is volop festivalseizoen. Ook Clouseau is daarbij van de partij. Morgen treden ze bijvoorbeeld op in Zwevegem. De openluchtconcerten in OLT Rivierenhof in Antwerpen op 7 en 8 juli zijn al uitverkocht. Maar er zijn nog tickets bijvoorbeeld voor 12 juli op Rock Zottegem. En dichter bij huis op 9 augustus prijken ze ook op de affiche van Suikerrock in Tiene. Dit nummer zal ongetwijfeld op de setlist staan daar. Clouseau is dit met Dansen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Dolly Dots over ons, over de radio.
1: Zwartberg, Guy de Zwart.
0: Als we Donald Trump mogen geloven, gaan we nu luisteren naar een oerslechte en vervelende zanger. Zo omschreef hij onlangs, niet gehinderd door enige human touch, Bruce Springsteen.

0: Je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voortherkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken. Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: De zomer is hier.
3: Zomerradio.
4: En dat hoor je.
5: De zon en de muziek.
4: Radio Demerstad.

1973, Taya Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree van Down. En daarvoor ook nog Sophia George met Girly Girly. Zaterdag 11 en zondag 12 juli lopen in Aarschot de Fun Days. Zaterdag om 8 uur opent de Rommelmarkt. S'avonds is er een 90s party met optredens van Denzel, Silver en DJ Wout. Zondag sluit een Schlagerdag het evenement af met Yves Segers, Sam Goris, Bart Kayel en de comeback van de Aarschotse groep

Babies met Every Time I Think of You. En daarvoor In Excess ook nog hier op Radio Demerstad in Zwartwerk met Need You Tonight. En dan nu, Duiveltje doet alles, David Soul. Hij was op de eerste plaats bekend als acteur. Hij was namelijk de Hutch in Starsky & Hutch, de populaire Amerikaanse politieserie uit de jaren 80. Maar daarnaast was hij ook een verdienstelijk zanger. In 1977 stond hij immers bovenaan de Britse hitparade met deze Silver Lady.

Silver Lady van David Soul. Onze liefde was mooier dan de zeven wereldwonderen samen. Dat is de korte samenvatting van Seven Wonders van Fleetwood Mac. En met die mooie woorden gaan we eruit, want het is bijna 6 uur. Bedankt voor het luisteren naar deze Zwartwerk. Morgen zijn we er weer om 4 uur. En zometeen veel plezier met Weekend Willem en Willem Doorn.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij tijdens een schermutseling. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een van de huizen. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Meer informatie is er voorlopig niet. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
4: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf, voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
3: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen de Ronde van Frankrijk. Die is een klein uur geleden op gang geschoten met een ploegentijdrit in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
5: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
3: Remco Evenepoel mikt meteen op winst in de ploegentijdrit en de eerste gele trui. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld, Iala staat 32e. Eerder vanmiddag stunte onze Elise Mertens. Zij klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
6: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins in my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
3: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. En in het dubbelspel bij de mannen staat Sander Gillet in de 3e ronde. In het vrouwendubbel ligt Magali Kempe eruit in de 2e ronde. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. Vanaf woensdag is het zonniger en warmer.

0: We're gonna work that body. Wat een plaat dit hè, van Diana Ross. Die hoor je niet zo vaak meer, anders is het weer Upside Down of My Old Piano.
1: Willem, door de leiers.
0: I work that body is wel een goeie. En nu kan het nog, hè. Nu is het nog niet te heet. Het is zaterdagavond. Het is Demerstad. Jouw favoriet, daar stem je op af. Voor de favoriete funk, disco en danceplaten. Die doen wij er extra tussen op de vrijdag en op de zaterdagavond. Ook straks weer in de nieuwe Party Train. Five is erbij, Bandolero is erbij. Eerst Gloria Gaynor en haar heerlijke uitvoering van Reach Out, I'll Be There. Goeie avond.
1: Now

0: Een wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Paris Latino. Volgens mij waren het ook Fransen of was het toch belpop uit Wallonië. Maar ik ben niet helemaal zeker. Maar wat een toffe schijf. En zeker zo in de periode juni, juli, augustus, als de zomermaanden in volle goed zijn. Paris Latino bij Demerstad. We hebben Plastic Bertrand. Dat zei de Amerikaanse DJ ooit, hè. Hier is Plastic Bertrand. En ça plein pour moi. Maar wij weten wel beter dat het Plastic Bertrand is. Eerst Dua Lipa, haar monsterhit waarmee het allemaal begon voor haar het avontuur. Hier is Be The One.

misschien niet de meest geliefde van de Eurythmics, maar wel een van de meest verrassende, vond ik toen toch ook dat soundje hierin, hè? 1984. Dave Stewart, Annie Lennox, Sex Crime bij Demerstad op de zaterdagavond. Zometeen Let It All Blow. Dat is pas een toffe schijf van de Dazz Band. Eerst Living in the Box. Zij leefden eerst in een cover box. Dat was ook een hele grote hit. Ze hebben nog een paar singles gehad, zoals die mooie Ballad Room in Your Heart. En deze hier, hoor je bijna nooit meer. Ik heb het nu voor jou, speciaal op Demerstad. Blow Down.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

De grote nazomerhit van 2005. Bob Sinclair, Love Generation, Demerstad. Zaterdagavond zullen we zometeen na 7 uur nog een uur afspreken. Lijkt me gezellig. Dit is Barry White. And I'm gonna love you just a little bit more. Feels so good.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang. Al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. De aanleiding is een mogelijke schietpartij. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een appartement. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Er zijn mogelijk 3 mensen aanwezig in dat appartement. De politie probeert een gsm binnen te krijgen om met die man daar te praten. In Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van zware verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers, waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Frankrijk is de eerste ebola-patiënt genezen. De man is intussen uit het ziekenhuis en alweer thuis. Dat meldt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die in Congo besmet raakte met ebola. Daardoor was Frankrijk het eerste land buiten Afrika waar ebola opdook. In de Ronde van Frankrijk is de openingsrit volop aan de gang. Een ploegentijdrit in Barcelona. Kian Uytterbroeks gaat voor een goed eindklassement, maar kreeg meteen een tik. Hij verloor wel wat tijd op zijn grootste concurrenten.
4: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat het meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet, maar ja, dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
3: Op dit moment is onder meer Remco Evenepoel aan zijn ploegentijdrit bezig. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. En vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Maat Automatic, de Pointer Sisters bij Radio Demerstad.
1: Willem Doreleijers.
0: Ben nog tot 8 uur in je radio als je het niet erg vindt. Weekend Willem op zaterdagavond 4 juli. Vanavond voetbal. Ja, zoals zojuist begonnen, Canada tegen Marokko. Eerste wedstrijd in de 8e finales. De kwartfinales zijn begonnen. En dan hebben we ook nog Frankrijk tegen Paraguay. Spannend, allemaal vanavond. Dit is Dr. Love, First Choice. He's

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Fun Fun, Color My Love. Themer staat op de zaterdagavond. Net even wat meer van die lekkere funk, disco en vergeten dance in je radio. Wil je meer weten over Demerstad? Check eens onze website, radiodemerstad.be. De hele programmering staat erop. Je kunt daar de flashback top 30 terugkijken. De playlist, wat hebben we allemaal gespeeld? Heb je net even dat liedje gemist? Hoe laat was dat? Je kunt dat precies terugkijken. Tot maanden terug op onze website. En ook de uitagenda staat erop. Hè? Onder het kopje agenda vind je de complete week- en weekendkalender. Dit is I Feel Love van Donna Summer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Picture this. Recording studios somewhere far, far away.

Een Nederlandse productie van Wijlen, Peter Slaghuis. Hij is overleden ooit bij een auto-ongeluk. Hij zat achter het heerlijke project Hit House, Jack to the Sound of the Underground. En ze hadden nog een single, ik ben even de naam kwijt. Het was in Nederland een hele grote hit. Zometeen P-Lion, Happy Children. Eerst een vergeten en leuke van Level 42, The Sun Goes Down. No.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
0: Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Dit is hem. Radio Dinsdag.

En meer muziek door jouw avond, jouw favoriete radio, nummer 1 hier van de regio. Demerstad, Weekend Willem, straks de Party Train. Leuk programma, altijd om naar uit te kijken. Al is het alleen maar omdat we heerlijk op die dansbare funktour gaan op het weekendavondje, de zaterdag in dit geval. Zo, Weekend Company, Rock Your World, yo, yo, yo, yo. Komt er zo aan. Eerst Disco Samba, Two Man Sound.

Heerlijk, rock your world. Yo, yo, yo, yo, yo. Nou, yo, yo, yo. The Weeks and Company uit 1982. Veel plezier zometeen. Björn van Zundert in je radio. Nieuwe Party Train. En als je niet naar de radio luistert, volg je misschien het voetbal. Ik wel, Frankrijk. Mijn tweede favoriete land na de Belgen natuurlijk. Want ja, Nederland ligt er al uit. S-W-U-V. Toffe meiden uit de 90s. Ze leenden wel een stukje Michael Jackson. Maar we hebben het geaccepteerd. Dit is Right Here, Human Nature.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij was in de openingsrit, een ploegentijdrit in Barcelona, waarbij elke renner wel zijn eigen eindtijd krijgt, iets trager dan zijn grootste concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard won en pakt dus het geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager. De Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden en Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. Kian Uytterbroek smikt op een goed eindklassement in de Tour, maar staat nu al op bijna 2 minuten van Vingegaard.
4: Net voor de laatste klim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat het meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop, of ik weet het niet, maar ja, dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
3: Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit voor Ineos, UAE, Little Trek en Red Bull Bora Hansgrohe. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. Dat overleefde hij niet. Het evenement is meteen stopgezet en het parket onderzoekt wat daar precies fout ging. In Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden.
2: Met de grootste hits aller tijden.

Wanneer je liever in het donker leeft natuurlijk, hè, of toch zeker was de nachtmens bent. Running with the Night en Lionel Richie uit 1983. Het is jouw zaterdagavond, het is Demerstad dat je luistert. En dit is de Party Train op zaterdag, dus we gaan lekker door richting middernacht. 4 uur lang, 1 groot feest op de radio. En daar hoort ook deze van Wild Cherry bij.

0: Dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons.

0: volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij De Kessel.

nummer wat voor mij altijd bekend zal staan voor de fecowijs sirene die erin zit. Zo'n filmsirene, echt verschrikkelijk ding. Muziek van de Jacksons en Walk Right Now, daarvoor Renee en Angela. Heerlijke plaat uit 1988. I'll Be Good. Ja, ja. Beloven. Dit is Technotronic.

Maria Verano, een dame waar u als man beter uit de buurt blijft als u een beetje problemen heeft met presteren of prestatiedrang niet altijd kan inwilligen, zeg maar. Hè. Get Up was dat, plaatje van haar uit 1980. Daarvoor de mannen die graag met hun kont schudden, shake your body of u toch alvast aansporen om dat te doen. KC and the Sunshine Band was dat. En mocht u per toeval op dat nummer hebben staan schudden met uw kont, hè, met uw achterwerk, u mag dat altijd een keer doorsturen, hè, met een filmpje of een foto. Ja, liefst een filmpje, dan zien we wat bewegen. Daar worden wij ook nog altijd blij van op een zaterdagavond. Zometeen is de muziek van Leila Kate samen met Robin Raz. Got to Get is voor je onderweg naar deze classic van Chaka Khan. Dit is This Is My Night.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Robin Wise, die lanceerde onder andere deze Leila Kay. Dr. Alban die deed ook wel wat moeite in der tijd met het nummer Hello Africa, als ik me niet vergis waar ze in voorbij kwam. Ja, Dr. Alban is het goed afgegaan nadien. Robin Wise, ja, die hebben nog wel een bescheiden hitje na deze Got To Get gescoord, Clubhopping. Maar als je dan gaat kijken naar de carrière van Leila Kay, ja, dan is die er natuurlijk veel beter van afgekomen. Het waren ze uit 1990 met Got To Get hier bij Demingstad in de Party Train. Ik heb zo meteen voor jou muziek onderweg van de Commodores. Going to the bank. Ja, want ons madame kost nogal wat centjes. Ook nog Magazine 60's onderweg met Don Quixote. Dat is van Mantronics. Got to have your love.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Want zorgen zijn voor morgen. Don't you worry about a thing. Incognito, de mensen die je ook wel kent van de hitte samen met Jocelyn Brown. It'll always there. Is even kijken. 9 uur staat te trommelen en te vertellen dat het eraan komt. Goed zo. Dan hebben wij zo meteen deel 2 van de partytrain voor jullie klaarstaan. Richting het nieuws van 9 alvast wat Boni M. En die hebben het over Russische toestanden. Hè? Rasputin. Nou, de man die wel aan elke vinger 10 vrouwen had hangen naar het schijnt.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij was in de openingsrit zijn ploegentijdrit in Barcelona iets trager dan zijn grootste concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard won en pakt dus het eerste geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager. De Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden. En Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit. Team UAE van Pogacar werd derde. En Red Bull met Evenepoel werd pas vijfde. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. En dat overleefde hij niet. Het evenement is ook meteen stopgezet. Het parket onderzoekt toch wat daar fout ging. En Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op Wimbledon. En verloor na een marathonwedstrijd van meer dan 4,5 uur in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. Het was de eerste keer dat Bergs de derde ronde haalde in Londen. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog en 26 graden.

He's the greatest dancer. En je weet wat ze zeggen van mannen die goed kunnen dansen. Hè, die hebben nog iets anders wat ze ook goed kunnen naar het schijnt. En dan moet je ook nog naar het schijnt naar de schoenmaat kijken. Of naar de grootte van de hand. Dat helpt ook. Sister Sledge was tot iets over 9. Welkom in een nieuwe uur party training bij Demustad. Met onderweg voor jou Source en Candy Staten. You Got the Love. Dat is van Discotheques.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.bee.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

disco, of zeg maar moderne disco, hè. Shannon en Let the Music Play, want ja, dat was al niet meer de disco uit de jaren 70 natuurlijk. Het was 1983 dat het goed zijn ding deed in de clubs, maar ook op de radio, die plaat van Shannon. Belle Époque heb ik er nog eens bij gehad met een Black is Black. Ja, wat ga je er anders mee doen, hè? Ja, als zwart geen zwart is, dan heb je een probleem. Alhoewel, je hebt nou het geen heel veel verschillende mogelijkheden in zwart, maar zeg nooit dat het een kleur is. Heeft deze Blue Boy nu, dit is Remember Me. Oh.

0: Geen kettingen meer, geen verplichtingen meer. Gewoon lekker vrij en los en alles doen waar je zin in hebt. Hè. Set me free, ze brulden het uit, Jackie Graham, in 1986. Stardust was eigenlijk een klein beetje Daft Punk. Die hoor je zo meteen met de Music Sounds Better With You uit 98. Na deze van The Rockers Revenge. We're still walking on sunshine. Ja, dat kan vandaag en morgen en de komende dagen perfect.
1: Zaterdagavond. Party time, the party train. Ha!

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Funky Funky ten overvloeden. Muziek van Tom Brown in Funking for Jamaica. Blijft een heerlijk nummer. Over een beetje funky disco gesproken. Dance Band, die heb ik zo meteen voor je klaarstaan met Let It Whip uit 1982. Eerst gaan we een van de groten der aarden op u loslaten. Spijtig genoeg alweer al eventjes niet meer onder ons. Maar dit blijft een geweldig nummer uit 1983 van David Bowie. Dit is hem met Let's Dance.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
8: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
8: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Dat is nog eens een keer lekker feesten met muziek uit de jaren 90 van Two Unlimited hier bij Demerstad. Zometeen is er Chris van Opstal. Hij neemt je mee richting middernacht. Het feest gaat dus gewoon knallig door. We hebben je nu afspraak volgende week vrijdag weer vanaf 8 om dan de vrijdag editie van de Party Train te doen. Ik laat je nu met Patrick Juvet. En I got a feeling. Ja, we moeten allemaal niet weten waar het over gaat. Het is al duidelijk genoeg. Ja.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parquet. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen. Zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parquet onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen tegen hem. In de kranten Morgen verschenen vanmorgen getuigenissen van ex-medewerkers die het hadden over wanpraktijken. Zo zou Nobels vluchtelingen, die hij in sociale projecten een kans geeft om zich te bewijzen, ook ingezet hebben voor privéprojecten, waarbij hij het grootste deel van de opbrengsten ook voor zichzelf gehouden zou hebben. Klopt allemaal niet, zegt Nobels.
4: Dat is gewoon karaktermoord. Dat is gewoon mij proberen kapot te maken, terwijl ik zoveel cursisten geholpen heb. Ook mijn cursisten hier, die willen allemaal helpen, die spreken dat flagrant tegen. Het financiële aspect, als je controle krijgt van het financiën, als je twee professionele boekhoudkantoren hebt, twee aparte kantoren die elkaar niet kennen en die doen op een correcte manier, er is geen constructie.
3: Of het parquet een onderzoek gestart is, is niet duidelijk. Nobels zegt alvast van niet. En hij overweegt ook om zelf naar de rechter te stappen. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump gefeliciteerd voor de 250ste verjaardag van de VS. Poetin deed dat in een telegram waarin hij Trump aanspreekt met lieve Donald en alle Amerikanen ook geluk en welvaart wenst. Poetin wijst ook op de historische banden tussen de VS en Rusland. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft Trump en de VS al gefeliciteerd met 250 jaar onafhankelijkheid. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die spelen straks nog tegen elkaar. Remco Evenepoel kan leven met zijn 5e plaats na de ploegentijdrit in Barcelona in de ronde van Frankrijk. Jonas Vingegaard was de snelste en pakt het eerste geel voor de Italiaan Ghana, de Sloveen Pogacar, de Spanjaard Ayuso en dus Evenepoel. Die volgt op 19 seconden van Vingegaard.
5: Het resultaat dat we min of meer verwacht hadden, dus best oké, denk ik. Uiteindelijk zijn er nog 2 zware dagen, dus er kan nog van alles gebeuren. En het belangrijkste is ook kijken naar het klassementsplaatje. En daar zijn er niet veel mannen voor mij, denk ik. Het zijn niet toevallig de 2 beste grote wonderen van onze generatie. Dus gewoon een goede geslaagde eerste dag, denk ik, ja.
3: Ook morgen blijft het peloton in Noord-Spanje voor een rit van bijna 170 kilometer van Tarragona naar Barcelona. De aankomst ligt opnieuw op de Montjuïc. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de 2e startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de 5e pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken en het blijft droog, bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon, we halen tot 27 graden. Maandag veel zon en plaatselijk tot 28 graden. Dinsdag meer wolken en 24 graden. En vanaf woensdag zonniger, vanaf donderdag ook warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het is altijd feest in de partytrain. Ja, dat was ook de voorbije twee uur het geval met Bjorn van Zundert. Ja, die heeft zijn bijdrage weer geleverd voor vandaag. Ik neem er even een dansmuziekje bij, zo wel een beetje beatmuziekje erbij. Ja, en wij begonnen dit, even kijken hoor. Ja, de derde deel eigenlijk al voor de partytrain met een nummer 1 hit in 1982 voor de Human League. Dat noemden ze toen de commerciële New Wave. En de echte New Wavers, die mannen die helemaal in het zwart gekleed waren, die vonden dat allemaal niks, want die van de commerciële New Wave, dat was, dat moesten de vuilnisbak, maar dat konden ze bij de Human League gewoon, dat kon niet deren. Ze hadden een stevige nummer 1 hit mee te pakken met deze Don't You Want Me Baby. Het was 1982, dat is lang geleden, ik weet het, ja. The Party Train. Chris van Opstal. En dit, beste vrienden, komt uit 74. Het is Carol Douglas. Je hoort Doctor's Orders. Doen wat de dokter

Zou u dat ook wel eens willen, dat u 's morgens wakker werd en dat u dacht van waar zijn al mijn zorgen gebleven? Ja, ik ben al mijn zorgen kwijt. I'm living in another world. Ja, daar ging het misschien wel een beetje over hier bij Talk Talk. Maar ik vrees eerlijk gezegd dat het negativisme toch de bovenhand haalde bij deze plaat. Daarvoor hadden we ook Whirlpool Productions met From Disco to Disco. Dit is Kim Simpson onder het motto Liefde maakt blind, too blind to see it.

Ja, het mag vooruit gaan natuurlijk. Die SOS-band was dat, die hoorde Borrowed Love. En daarvoor gingen we inderdaad terug naar de hitparade van 1986. Daarvoor ook al uit de 80's, Schultheis. Jean Schultheis heet hij met Va te faire voir chez les Grecs. En dat wil eigenlijk zeggen, scheer je weg. Moet je niet doen, blijf.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kijk, dit is dan de niet zo commerciële New Wave. Alhoewel het plaatje ook een dikke hit werd in 81. Gary Numan en Our Friends Electric. Het zou zomaar kunnen. Our Friends Electric, let wel een beetje op als je het aan elkaar een hand geeft. Want het zou kunnen zorgen voor serieuze bliksemschichten natuurlijk. Dus even kijken naar de weersverwachting. Wel, voor morgen afwisselend zon en wolken. Temperaturen 6 à 27 graden. Dat is goed, dat is ideaal, kunnen we mee leven. Maandag brede opklaringen met wat wolken. Ook dan, ja, temperatuur die kan oplopen al tot 28 graden. Dat is trouwens ook dinsdag zo. En vanaf woensdag zijn we vertrokken. Hè. Dan zijn we vertrokken voor temperaturen rond 30 graden. En het wordt eigenlijk alleen maar warmer naar volgend weekend toe. Als ik zo even vooruit kijk, voor zover het klopt, hè. Want dan zitten we al een weekend vooruit. Dan zou het volgend weekend 32 graden kunnen worden. Met andere woorden, er is een hittegolf in aantocht. En of iedereen daar even blij mee is, ik durf het niet te zeggen, eerlijk gezegd. The Party Train. Dit, beste vrienden, is muziek van Lynn Collins. You better think. Hey fellas, I'm talking to you, you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything.

Spice Girls werden dat en Who Do You Think You Are? Who Do You Think You Are? Ja, dat waren de girl power meisjes natuurlijk. In 1997, de Tramps hadden we ook met Zing With The Strings Of My Heart. Ik neem je snel mee naar het nieuws van 11 uur. Dat doen we onder meer met Liquid featuring Sylvie, Turn The Tide. En deze van Harold Melvin and the Blue Notes uit 1974. Hier is Satisfaction Guaranteed. En wat zeggen we dan?

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen, zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. De bosbrand aan de Costa Brava in Noordoost-Spanje is bijna onder controle. Intussen deels en hopelijk in de loop van vannacht volledig. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare natuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat niet mocht. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die beginnen rond deze tijd aan hun wedstrijd. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monégasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de tweede startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de vijfde pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken, blijft ook droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.

Welkom, deel 4 van de Party Train hier bij Radio Demonstrat op zaterdagavond 4 juli. Je hoorde Barry Gibb en Shine Shine. En dat gaat dat zonnetje ook doen, hè, de volgende dagen. The Party Train. Daaraan hoef je niet te twijfelen. Chris van Hopsal. We zijn vertrokken, beste vrienden. Ze Benga Boys zometeen met Up and Down. En Up and Down. Maar eerst deze vergeten plaat van de purperen eminentie. Hier is Prince met Pop Life.

Jim Kerr en zijn korneuten in de jongere jaren. Ja, ja dat, toen waren ze toch wel op hun best hoor. Ergens zo in het midden van de jaren 80 vond ik eerlijk gezegd. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Daarvoor de Benga Boys met Up and Down. Op en neer en heen en weer. Ja, dat is ook zo'n beetje de bedoeling natuurlijk van deze Party 2. Straks een vergeten plaat van Diana Ross. Ja, het is een beetje onder het motto van het hoeft niet altijd My Old Piano te zijn. Tenderness and Upside Down. Nee, want wij draaien zo meteen van Diana Ross de bas. Maar eerst een stukje Belgische dansmuziek. Het was het groepje Rofo, werd ergens geproduceerd in een Antwerpse studio. En dit was Flashlight on a Disco Night, bescheiden hitje in 1983. Flashlight.

0: to the sound of the underground.
1: De mannen van Hit House, Jack to the sound of the underground. Jack to the sound of the underground. Wat een hit was dat in 88. Radio Darmstad, welkom in de Party Train, beste vrienden. Moet je een knopje drukken? Ja, zo.
2: Party Train.
1: Nou, juist een knopje drukken natuurlijk. Dit is Jackie

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Nacht doen Nebel, waarbij de liedzanger Patrick Nebel een beetje onder duistere omstandigheden om het leven is gekomen. Er zijn een aantal die zeggen, ja, een ongeluk. Anderen die zeggen, ja, zelfmoord, pillen genomen en daarop gedronken. Ja, de familie gaat het ons niet vertellen. Het is altijd een beetje, ja, ze hebben het een beetje geheim gehouden, denk ik altijd. Dit is East Side Beat. Je hoort Ride Like the Wind, een oude hit van Christopher Cross.

Ja, we kunnen het niet meer vragen natuurlijk aan Dusty Springfield om eventjes privé met ons te gaan, want Dusty is al jaren overleden. In private, Ludovic Brass hadden we ook met Never Too Much. We gaan naar het nieuws van middernacht. En tot zolang heb ik onder meer nog Grace Jones met Pull Up to the Bumper Baby. En deze van Claude François, Clo-Clo voor de vrienden, Alexandrie, Alexandra.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH, waar onder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen, maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi-Luke Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
4: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
3: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken, het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zomer is hier. Zomerradio.
3: En dat hoor je. De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH, waar onder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen, maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luque Bacchio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
4: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
3: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken. Het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering twee personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.